er een te helmje en zo tolt al vele strengen. Hij ligt gewoon een vilke vrouw, vrienden kwijt, prachtig kind. Hij leeft aan een vilke vrouw, vrienden kwijt, prachtig kind. Zowel pracht, niet zord, niet zilke, zowel raak, wie veel strenker. Ik heb zand, een eet niet filke, als kun je hem gewoon kinken. Ik heb zand, een eet niet filke, als kun je hem gewoon kinken.